0: Nee, want ik nou nog niet eens. U388 Union David 054 is the used dealer tag.
1: 10-4.